kunnen vloeiend spreken omdat wij meeluisteren naar onze eigen stem. Onze stem wordt naar de hersens teruggemaakt zodat we hem kunnen controleren.